0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Goed nieuws voor de liefhebbers van de jaren 70 muziek. Het geluid van Radio Noordzee Internationaal is terug.
1: 220 RNI Dynamite.
0: Op zaterdagmiddag bent u weer aan boord van het kleurrijkste zendschip dat voor de Nederlandse kust lag, de Mebo 2. Muziek uit de 1970 tot en met 1974. De Radio Noordzee hits en jingles.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.
0: Je hoort ze elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 hier op Polderpop Radio in de Mebo 2.

Everything, everything.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
5: Polderpop Radio.
6: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radio.

0: Nieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Polderpop Radio!
5: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
6: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Polderpop Radio.
8: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
9: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
10: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Het begint een beetje vervelend te worden, maar misschien toch voor de duidelijkheid, ook dit is een Nederlandse band. Onder aanvoering van Hans Hollestelle en de zangers van Jody Piper. En ze hadden een One Day Fly, oftewel een eendagshit, met dit nummer. Love's What I Want, dit is Cashmere.

Ah, wat een dijk van een plaat is dit, hè? Cashmere and Loves What I Want. Jammer dat ze nooit meer plaatjes hebben uitgebracht onder de naam van Cashmere. Je hoort het hier terug op Polderpop Radio. Ik zou bijna willen zeggen, waar anders?

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

terug naar 2001 en dat doen we dan met de Nederlandse zangeres en sekssymbool Katja Schuurman. Hier is ze met Lover of Friend uit 2001.

Lover or Friend van Katja Schuurman kwam de Nederlandse hitparade binnen op 24 maart. Hoogste notering toen de tijd, nummer 12. En ze stond in totaal 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Katja Schuurman op Polderpop Radio met Lover or Friend.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

Dani van Veldhoven, geboren en getogen in Purmerend. Hij is de winnaar van het 11e seizoen van The Voice of Holland. En hij werd destijds gecoacht door Anouk. En die kennen we natuurlijk weer van Nobody's Wife. Of nog veel andere hits natuurlijk. Dani van Veldhoven was dat op Polderpop Radio met The Magical Powers.

hele mooie combinatie is deze. Die van de Brabantse formatie Crash-Up en de Zeeuw Danny Vera. En hij heeft het over, en heeft liever gezegd, zij hebben het over Make It a Memory.

Een prima samenwerking tussen Zeeuwen en Brabanders. Oftewel Danny Vera uit Zeeland en Crash-Up uit Brabant. En Make It a Memory, zojuist gedraaid hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe, daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het allerbeste.
7: Het allerbeste.
6: Van de Nederlandse bodem.
7: Polderpop Radio.
8: Adel. Adel.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

gaan terug naar het jaar 1983. Toen kwam de plaat uiteindelijk terecht op nummer 4 als hoogste notering. Stond 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ik heb het over de formatie G-Race. Hier zijn ze met Manhattan.

Het nummer is geschreven door Peter de Wijn en G-Race, de G daarin, oftewel de G, stond voor de leadzangeres Gerda van den Oudenaar. En G-Race met Manhattan, zojuist gedraaid uit 1983, hier op Polderpop Radio.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

de band rondom Johnny Kaagman en Bert Ruiter. Earth and Fire. In de ochtendshow van Polderpop Radio. En als je er niet juist bent bijgekomen, een hele goede morgen. Dit is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Earth and Fire. Er werd altijd van gezegd dat ze uit Den Haag kwamen, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want ze kwamen uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. Dus zul je zeggen, ja, dat zijn toch de voorsteden van Den Haag. Maar het is maar eventjes dat je het even duidelijk weet. Ze kwamen niet uit Den Haag, maar uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight. En dan zul je zeggen, waar stonden ze toen de tijd in de hitparade? Nou, de plaat kwam binnen op 3 maart 1973, stond 11 weken genoteerd. Het is een oude alarmschijf, hoogste notering, nummer 3. En zojuist nog een keer gedraaid in de ochtendshow van Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
7: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

deze Amsterdamse band die begon als een punkband. Jawel. En even later werd het toch meer rock en pop. Ik heb het over de Trokkene Keks. En de hitsingle die ze hadden was deze. Met hart en ziel. Dat hebben ze ook.

0: De band die zijn naam heeft afgeleid van een pakje biscuitjes. Ja, het moet niet gekker worden. De Truckende Keks uit Amsterdam met een hitsingle uit 1990. De plaat kwam niet verder dan nummer 34 en stond slechts 3 weken genoteerd in die hitparade. De Truckende Keks met hart en ziel op Polderpop Radio.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Wij zijn Polder Pop Radio en wij vinden het hartstikke leuk dat jij meeluistert naar ons radiostation 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met nu Jaap Rezema en mijn kleine presidentje.

prima plaat van Jaap Reesema, Mijn Kleine Presidentje, met een uitstekende tekst in deze huidige tijd. Graag draaien we deze plaat hier bij onze Polderpop Radio. Jaap Reesema met Mijn Kleine

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe, daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
9: Polderpop Radio.
0: Polderpop Hitmuseum. Boomers Paradise.

Komende twee uurtjes is het weer Boomertime op Polderpop Radio met een nieuwe aflevering van het Hit Museum, vrienden. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En natuurlijk hebben we weer zoveel mogelijk vanaf het originele 33 en 45 toeren zwarte vinyl. Onze opener vandaag, ah, dat was een heerlijke nostalgie, vrienden. Dat waren de Orleans en Knock Knock, Who's There? En vandaag uit gaan we naar de Beatles, vrienden. 1963. Het is de openingstrack van hun tweede LP With the Beatles. It Won't Be Long. Een nummer dat ze trouwens nooit live hebben gespeeld, maar wat ze alleen maar een keer geplaybacked hebben in het Engelse tv-muziekprogramma Ready, Steady, Go. It won't-

opname uit Liverpool, vrienden. Mercy Beat van de Swingin' Blue Jeans. Met een nummer dat origineel was van 1962. Dat was van Diana Warwick. Don't Make Me Over. Voor de Swingin' Blue Jeans was het een hit in het jaar 1966. Nou, een jaartje verder terug in de tijd gaan we naar 1965. Den Haag was beatstad nummer 1 hier in Nederland. En een van de bands die uit Den Haag kwamen, dat waren de Golden Earrings. Leden zoals Rinus Gerritsen en George Kooijmans, die hadden allebei een vriendje dat heette Freddy Haaien en die werkte bij platenmaatschappij Polydor. En die wist de Golden Earrings daar bij Polydor binnen te praten, zodat ze daar hun eerste singeltje op mochten nemen. Please, go!

Ook uit het jaar 1965, de Same Old Song. Nummer dat ook door de Nederlandse band Pussycat werd opgenomen. En ook de Supremes hebben het ooit opgenomen, maar die hebben het nooit op de plaat gezet. We gaan verder terug in de tijd. We gaan naar 1960. En dat doen we met meneer Frederick Heath. En dat zal u misschien niet zoveel zeggen. Wel, als ik zeg dat Frederick Heath bekend was als Johnny Kitt, samen met zijn band The Pirates. In 1960 scoorden ze een hele grote hit met een Shaken All Over. Helaas is Johnny Kitt, oftewel Frederick Heath, hij is niet oud geworden. Op 8 oktober 1966 kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk. Johnny Kitt, hij werd slechts 30 jaar oud.

En uiteraard vanaf het originele Mono 45 toeren vinyl. Uitgebracht op Columbia Records in het jaar 1967. Jeff Beck, hij was een van de beste gitaristen eind jaren 60. Met zijn High Ho Silver Lining, een van zijn weinige single nummers trouwens die hij uitbracht. We hadden het net over de Supremes toen ik het plaatje draaide van zijn weinige single nummers trouwens die hij uitbracht. We hadden het net over de Supremes toen ik het plaatje

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

0: met Frankie Valli en de Four Seasons gingen we terug naar de zomer van 1967. En dat deden we met Marianne, een nummer dat in 1968 ook opgenomen werd door de band Grapefruit. En natuurlijk in 1976 nog door andere artiesten, laat ik het zo zeggen. Het is tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.

0: Ik kreeg een verzoekje binnen van Daniela Masuger, als ik het tenminste zo goed uitspreek, de achternaam. Die wou graag een nummer horen van Nat King Cole, A House With Love In It. Een heerlijk rustig nummer en daarvoor gaan we natuurlijk ook een beetje op de kerstsfeer. A House With Love In It is een song die in 1956 op de plaat werd gezet door de Four Lads. En wat Nat King Cole bracht in december 1956 in zijn Nat King Cole TV-show, die op het Amerikaanse ABC TV Network te zien was in 1956 en in 1957. Op verzoek van Danielle, dit is Nat King Cole.
1: Now admit that what you see right now is just a small piece of the front of a house. But all you grown-ups and kiddies alike, this is the time of Santa's magic, so I think we can make it become a real house. Even a house with love in it. Mr. Santa Claus, can we have a little snow, please? Thank you, that's fine. Now, Santa, let me see what it really looks like inside this house.

Een van de grootste hits van de Beach Boys uit november 1966. De muziek was van Brian Wilson en de tekst was van Mike Love. Good Vibrations. En in principe is er eigenlijk nooit een echte stereo-opname van dit nummer gemaakt. Maar dan zullen we zeggen, vader Hendrik, als ik op internet zit te luisteren, dan hoor ik toch wel terdege stereo. Dat klopt. Maar dat is, later is dat op een aparte elektronische manier, is er toch een stereo-versie van gemaakt van Good Vibrations. We gaan naar een vaste gast van het Hitmuseum, vrienden. En dat is natuurlijk Roy Orbison. Deze keer een nummer dat geschreven werd door Willie Nelson en die het in 1964 ook opnam. Roy Orbison neemt ons mee naar november 1963 met zijn Pretty Paper.

We gingen weer op 33 toeren, vrienden. Als we een LP draaien, is het op 33 toeren. En een hoop merkje nog wel merken is meestal in stereo. Terwijl de originele singles die we draaien vaak in mono zijn. In 1967 was er een band die zat te piekeren over hoe ze de band nu zouden gaan noemen. Ze hadden al een hele middag hadden ze al van allerhande namen de revue laten passeren, maar niks vonden ze voldoende. Tot iemand er een snoepje bij pakt en ze kijken eens naar de snoepwikkel van dat snoepje en daar stond op 1910 Fruit Gum. Dat leek ze een mooie naam voor de band, dus dat werd de 1910 Fruit Gum Company. Simple Simon Says, het gaat over een Engels kinderspelletje. Dat was ook hun debuutsingle, vrienden. We gaan naar Dave Barry. Een van de grootste artiesten, vrienden, hier in de jaren 60. Waanzinnig populair was hij hier in Nederland. Hij is een paar keer in Nederland op bezoek geweest. En hij moest zich waarlijk een weg banen door de meisjesmassa, vrienden. Waarom overkomt mij dat nou nooit, hè, vrienden? Nee. We gaan naar 1965 met de opvolger van The Strange Effect. Een plaatje dat alleen een hit werd in Nederland. Can I Get It From You? We gaan naar 1965 met Dave Barry.

Ik denk dat de meeste mensen dit nummer nog kennen uit een versie van 1987 van zangeres Stephanie. I Think We're Alone Now. Maar dit was de originele vrienden van Tommy James en de Shondells uit januari 1967. Is trouwens ook nog opgenomen door Lynn Lovitch in 1978. We gaan naar de ruimte, vrienden. En dat doen we met de allereerste missie van het ruimteveer Discovery op 2 september 1984. Dat was ruimtemissie STS-41D. Daarvoor gebruikte NASA een heel leuk plaatje om elke ochtend de astronauten te wekken. Dat deden ze met een plaatje van The Birds. Een nummer dat ook op een LP stond, Fifth Dimension. En die astronauten van de Discovery...

We doen namens mee terug naar april 1967 met een nummer dat geschreven werd door Neil Diamond. The Boat That I Row. En dan gaan we verder terug in de tijd met Leslie Gore, It's My Party. Een nummer dat uitgebracht werd op 5 april van het jaar 1963.

is toch een beetje triest voor dat meisje, hè? Geeft ze een feestje en dan komt haar vriendje binnen en dan heeft hij een ander meisje bij zich. En dat meisje dat draagt dan ook al de ring van die jongen en haar hart is gebroken. Leslie Gore, It's My Party. Yes, yes, die zit er alweer bijna op van Boomertime Hit Museum. Gaan we nog even een instrumentaaltje draaien van een gitarist vrienden uit het Engelse East Ham. Dat is Bert Whedon. Plaatje uit de 1959, vrienden. Uitgebracht op het Top Rank label. En we draaien hem vanaf de originele mono single. Dat nummer dat heet Genji. En de vorige eigenaar van het singeltje die heeft zich blijkbaar ooit een beetje zitten vervelen. Want hij heeft op het labeltje van het singeltje heeft hij nogal zeer rijk bedeelde naakte dame getekend. Ja. Als u daar een fotootje van wilt hebben, ik stuur hem u graag even. Mail gewoon even naar polderpophenk@gmail.com. Dit is Bert Whedon.

Vanaf een originele mono-vinyl uitgebracht op het Top Rank Records. Burt Whedon en zijn Genji. Gaan wij even ruimte maken voor het nieuws, vrienden. En daarna ben ik er natuurlijk terug met het tweede uur van Boomertime Hit Museum. Heb ik een leuk vinyl voor jullie klaarstaan van onder andere James Brown. We hebben uiteraard de Rolling Stones, de Walker Brothers, Helen Shapiro. Even kijken, wat ligt hier nog meer voor lekkere oude meuk, vrienden. Oh, en ik ga nog een hele mooie draai van Katie Kirby. Die is vorige week overgebleven. De Zombies. Oh, lekker blijven genieten, vrienden. Nou, straks ook van het tweede uurtje van het Hitmuseum. We sluiten af met een plaatje uit 1964. Dat is van The Foremost, A Little Loving. Straks na het nieuws ben ik bij je terug. Dus tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Premier Jetten noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jetten zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

of Soul, James Brown. Hij voelt zich prima. Ik ook trouwens. En ik zit er maar klaar voor. Een uurtje heerlijke Boomertime Hit Museum. I Feel Good. En dit uit oktober 1965. En een song die trouwens James Brown zelf schreef. En welkom terug in dit tweede uurtje Boomertime Hit Museum. Met in dit tweede uurtje even kijken wat allemaal heb ik hier allemaal liggen aan LP's en singles. Even kijken, Sandy Posey, Alan Price, The Honeybus. Plaatje dat vorige week is blijven liggen van Katie Kirby. Ja, nog heel veel meer leuks, vrienden. En u weet het, hè? De tweede plaat in het tweede uur, dat zijn natuurlijk altijd de Rolling Stones. Een nummer dat ze opnamen op 2 en 3 november 1964. Oh baby, we got a good thing going on. Nummer dat origineel al uitgebracht werd in 1962 door Barbara Lynn. De Stones die hadden het als track 10 van hun derde Amerikaanse LP Rolling Stones Now.

dat John en Gary Walker, wel de Walker Brothers, waren trouwens geen echte broers, nee. En nummer 1 in Engeland met dit nummer The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Was trouwens een jaartje daarvoor al eerder uitgebracht, 1965, door Frankie Valli, maar dan solo, zonder zijn Four Seasons. We blijven in 1966, dan komen we met het singeltje Born a Woman van Sandy Posey. Een nummer waar ze nog 2 Grammy Awards mee heeft gewonnen, namelijk de Best Vocal Performance en de Best Solo Performance.

Treat Me Like a Child, dat was de debuutsingle van Helen Shapiro. Singeltje werd uitgebracht op 10 februari 1961. En toen was Helen Shapiro nog 14 jaar oud. Ze had al wel een heel volwassen stem. Op 28 september 1961 werd Helen Shapiro 15 jaar. En het jaar erop zou ze uitgeroepen worden met haar 15 jaar tot best female singer in Engeland. We blijven even in Engeland. En dat doen we met de Ellen Price en The House That Jack Built. Dat plaatje heeft nog een klein beetje radiogeschiedenis. In de jaren 60 waren er in Engeland heel veel piratenzenders. En die kwamen vanaf schepen en forten in de Theemsmonding. Nou, uiteindelijk op 14 augustus besluiten dat de Engelse regering dat het genoeg is. Al die zenders werden verboden. Alleen de zenders op de forten die moesten iets eerder uit de lucht. En een van die zenders die vanaf zo'n fort uitzond, dat was Red Sand Towers, heette dat fort. Dat was een huisvrouwenzender, een huisvrouwenpiratenzender. Radio 390. En die kregen op 28 juli 1967 plotsklaps te horen midden in hun programma's dat ze direct uit de lucht moeten en dat alles verboden was. Dat gebeurde om 5 minuten over 5 in de middag gebeurde dat in het programma On The Scene. En dat was na afloop van dit plaatje. Hij stond weer op 33. Vergeet het weer. The House That Jack Built van Ellen Price. Dat was die laatste plaat van 390.

maakten ze de singeltjes toen toch lekker kort, hè, in 1960. 1 minuut 49 duurde deze. Van een man die geboren werd als Christopher Morris, maar zijn artiestennaam, dat was Lance Fortune. Zijn eerste single trouwens die hij uitbracht, Be Mine, dat was in het jaar 1960. En daar haalde hij nog een vierde plaats mee in de Engelse hitlijsten. Van 1960 klimmen we op naar mei 1968 met de band The Honeybus, I Can't Let Maggie Go. Liedzanger was Pete Dello en die werd in 1969 nog bekend als de zanger Lace. En dan scoort je net met het nummer I'm a Gambler. En het nummer I'm a Gambler van Lace, dat wordt in 1969 nog bekend als de zanger Lace. En dan scoort je net met het nummer I'm a Gambler. En het nummer I'm a Gambler van Lace, dat wordt

Opgenomen in juni 1961, vrienden. Tony Sheridan, When the Saints Go Marching In. Hij werd begeleid door de Beat Brothers. Ik weet niet of je ze herkend hebt, vrienden. Maar de Beat Brothers, dat waren de Beatles, vrienden. De Beatles die traden veel op in Duitsland in de 1961. En toen kwamen ze onder de hoede te staan van producer Bert Camford. Maar Bert Camford die had een klein beetje moeite met de naam The Beatles. Hij vond het namelijk een beetje heel veel lijken op het Duitse woordje Piedel. Dat is een beetje een scheldnaam voor de mannelijke jonge heer. En daarom zijn ook veel oudere opnames van de Beatles in Duitsland niet gemaakt onder de naam The Beatles, maar onder de naam The Beat Brothers. Ah, een heel leuk singeltje nu, dat is vorige week blijven liggen. En trouwens ook die week daarvoor. Van een dame die geboren werd als Kathleen O'Rourke. Ze werd trouwens ook wel de Engelse Marilyn Monroe genoemd, omdat ze er heel veel op leek. Haar artiestennaam, dat was Katie Kirby. In 1965 doet ze mee aan het Eurovisie Songfestival. En daar werd ze trouwens nog tweede met het nummer I Belong. In 1965 was het jaar dat Frans Gal won met de Poupée de Cire, Poupée de Son. In 1964 ook bracht ze een hele leuke uit. Let Me Go Lover, Katie Kirby.

In juli 1964 kwam de debuutsingle uit van de band The Zombies. Met onder andere in die band Colin Blunstone, die later in de jaren 70 ook een solo carrière zou beginnen. En natuurlijk ook Rod Argent, die in de jaren 70 zijn eigen band Argent zou beginnen. Rod Argent had dit nummer geschreven, She's Not There. En als je zo kijkt naar de jaren 60, dan is er toch één jaar, vind ik, dat er een beetje uitspringt. En dat is het jaar 1966. In dat jaar zijn heel veel, in mijn persoonlijke view, heel veel leuke nummers uitgebracht. Zoals ook deze van de Spencer Davis Group. Somebody help me.

Met de Love and Spoonful gingen we op 33 toeren. En een beetje pingpong stereo vind ik altijd. De eerste hit die ze in Nederland scoorden, dat gebeurde in april 1966. En dat was met Daydream. Zometeen het verhaal van Paul Jones. Dat had niet veel gescheeld. Of Paul Jones was de zanger geworden van de Rolling Stones en niet Mick Jagger. Maar eerst gaan we naar 1967 met een nummer van de Four Seasons. Dat in 2007 gecoverd werd door een zekere meneer Madcon. Maar hij draait toch liever de originele. 1967, de Four Seasons en Baggin.

Nederland, uitgebracht op Philips Records. In Glorio's 45 toeren mono. The Four Seasons en Beggin. We gaan naar meneer Paul Jones. Dat had niet veel geschil, vrienden, of Paul Jones was in plaats van Mick Jagger de zanger geworden van de Rolling Stones. Hoe zat dat in elkaar, vrienden? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Brian Jones, die zat bij Paul Jones op de school. Geen familie van elkaar trouwens. En Brian Jones, die had een bandje opgericht dat heette de Rolling Stones. En hij vroeg aan Paul Jones of hij eventueel de zanger zou willen worden van dat bandje de Rolling Stones. Paul Jones, die wou er een beetje over nadenken, maar uiteindelijk wijst hij het toch af. Want hij zag het worden van een zanger en een bandje zag hij niet zo zitten. Hij dacht dat hij persoonlijk solo veel meer succes kon hebben. Dus hij wees het aanbod van Brian Jones om zanger te worden van de Rolling Stones, wees hij af. Ja. Uiteindelijk gaat Brian Jones in zee met een ander bandje. Dat bandje dat was Little Boy Blue and the Blue Boys. En in dat bandje speelden onder andere Mick Jagger en Keith Richards. En zo zijn Mick Jagger en Keith Richards bij de Rolling Stones gekomen. En werd Mick Jagger de zanger van de Rolling Stones. Paul Jones, we gaan een plaatje van hem draaien uit het jaar 1966. Ik denk dat hij naderhand toch wel nagedacht heeft. Waarom ben ik geen zanger geworden van de Rolling Stones? Maar ja, de titel van het plaatje zegt het al. Thinking Ain't For Me.

singeltje van The Who. Je hoort hem natuurlijk vanaf het originele mono vinyl uitgebracht op Brunswick Records. Plaatje wat je niet zo vaak hoort, A Legal Matter. Je hoorde trouwens Nicky Hopkins op de piano. En dat is de man die ook zo'n mooie piano speelt bij de Rolling Stones. Met onder andere We Love You. Normaal gesproken was de leadzanger van The Who Roger Daltrey. Maar op dit nummer, A Legal Matter, is voor de verandering een keer Pete Townshend de leadzanger. Het zit er alweer bijna op voor het museum en Boomertime. Dan gaan we nog één keer terug naar 1968. Toen bracht Ben Kramer, die bracht een Nederlandstalig nummer uit. Dat heette Zij, Zij, Zij. En dat was een Nederlandse bewerking van een nummer van The Tremolos. And Suddenly You Love Me.

0: Tremolo's terug naar het jaar 1968. Het jaar dat ik 13 jaar oud was en ik eigenlijk officieel begon met het verzamelen van grammofoonplaatjes. Ik ging wat ik dat op de dag van vandaag nog altijd doe. En wat dan resulteert in zo'n programma net als dit, hè? Het Hit Museum. Het zit erop, vrienden. We gaan afsluiten met The Animals. Oh, een hele mooie uit het jaar 1965. Dat is It's My Life. Mocht u verzoekjes willen horen in het Hit Museum met muziek uit de jaren 50 en de jaren 60 en dan liefst geen Nederlandstalige smartlappen, vrienden, kunt u me altijd even mailen en doet u dat dan naar polderpophenk@gmail.com. Het Hit Museum is muziek. Met muziek voor de boomergeneratie, degene die geboren zijn tussen 1945 en 1965. En jonger is natuurlijk ook welkom. Zie het als een ontdekkingsreis door de muziek. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ik wens u verder nog een hele fijne dag. En lekker blijven luisteren naar Polderpop Radio. De groetjes, enjoy life. En tot de volgende keer. Houdoe.
1: That's all. Bye bye.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand, 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer. Daar is de vertraging 1/2 uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan, 2 rijstroken zijn dicht.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat file bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda bij Hendrikido Ambacht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht. A58 vanuit Vlissingen tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n drie kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. Twee actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten van het land 3 graden tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig, maar later in de ochtend ontstaan er stapelwolken. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. De westkust heeft de beste papieren voor zonnig weer. De wind zit in de oost- tot noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 22 graden aan. De Wadden blijven wat achter met maximaal 16 graden. Op zondag, moederdag, krijgen we met een tweedeling in temperatuur te maken. Op de Wadden wordt het een graad of 13 à 14, terwijl de thermometer in Zuid-Nederland tot 20 graden kan oplopen. Het blijft overwegend droog, maar het is wel meer bewolkt dan de voorgaande dagen. Later op de dag en in de avond kan er in het zuiden en zuidoosten regen vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hey!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is veel vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 10 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7 Groningen-Duitsland vanaf Oudeschans 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang 3 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand 4 kilometer file nog tussen Knoopend Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten van het land 3 graden tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig, maar later in de ochtend ontstaan er stapelwolken. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. De westkust heeft de beste papieren voor zonnig weer. De wind zit in de oost- tot noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 22 graden aan. De Wadden blijven wat achter met maximaal 16 graden. Op zondag, moederdag, krijgen we met een tweedeling in temperatuur te maken. Op de Wadden wordt het een graad of 13 à 14, terwijl de thermometer in Zuid-Nederland tot 20 graden kan oplopen. Het blijft overwegend droog, maar het is wel meer bewolkt dan de voorgaande dagen. Later op de dag en in de avond kan er in het zuiden en zuidoosten regen vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Zinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio!
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is nu 3 kwartier. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En 3 kwartier weer op de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de A12 door de werkzaamheden bij de IJsselbrug.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andi Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoerpolder en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoop het Ouddijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky Polderpop Radio.
3: En in de zich deze dag...

0: Muziek uit het jaar 1972. Ze waren broer en zus, Mac en Katie Kassoon, zowel Gerald en Katrine Farthing. Dit was hun allereerste grote hit, uitgebracht op Youngblood Records. En we draaien ze ook vandaag natuurlijk weer allemaal van het originele 45 en 33 toervinyl. Freedom heette dit mooie werk. Welkom bij de Gouden Oude Club met het beste uit de 70s. En natuurlijk ook een tikkeltje 60s en een tikkeltje 80s. Muziek uit jouw jeugd.
1: De beste muziek hoor jij op Radio Bergijk.
2: 1972.

In Amerika wordt een marihuana sigaret ook wel een doobie genoemd. Vandaar dat de band ook wel deze naam kreeg, de Doobie Brothers. Listen to the Music uit het jaar 1972. We draaiden trouwens de single versie, want de platenmaatschappij Warner Brothers die besloot om de single versie van Listen to the Music een iets hogere pitch te geven. Ze lieten de band 2% sneller draaien, zodat het singeltje wat vlotter klonk dan zoals het op de LP stond, vrienden. Listen to the Music, zoals ik al zei. En van daaruit gaan we naar de Fab Four, de Beatles, met een nummer dat ze opnamen op 12 mei 1967. All Together Now, en wat in Nederland op single uitkwam in het jaar 1972.

Middle of the Road, ook uit het jaar 1972. Singeltje met een dubbele A-kant. The Talk of All the USA. En het verhaal van Samson en Delilah. Dat verhaal dat kennen we natuurlijk allemaal nog wel. Een beetje van die Bijbelse verhalen. Samson was een hele grote, sterke man. En zijn kracht die zat in zijn lange haar. Zolang hij dat lange haar had, was hij heel erg sterk. Maar dan was er een volk dat gruwelijk, maar dat ook gruwelijk, de scheid had aan die Samson. En dat waren de Filistijnen. En die hele gemene Filistijnen die sluiten een deeltje met het vriendinnetje van Samson, Delilah. Dat Delilah een keer stiekem al zijn lange haren afknipt, zodat hij geen kracht meer heeft en dat die Filistijnen hem erin gevangen kunnen nemen. En dat gebeurt ook op een gegeven ogenblik. Samson is een avondje stevig van bil gegaan met zijn Delilah en ligt lekker uit te slapen. En zij knipt zijn haren af en hij had toch haren, maar hij had helemaal geen kracht meer. Hij sloeg nog geen deuk meer in een pakje boter. En de Filistijnen, die konden hem eindelijk konden die hem te pakken nemen. Hè? Het verhaal van Samson en Delilah, bezongen door Middle of the Road. En nu gaan we een dansje doen met de Cats. Ook een Duits nummer trouwens, op een LP Katzenspielen. Dit heet Let's Dance.

0: Ik luister alleen naar onze Henk en verder zegt helemaal niks.
1: Polderpop Radio. De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

van 1980. Oh, ik blijf dit ook een heerlijk nummer vinden, vrienden. Lips Incorporated, Funky Town. Gezongen door zangeres Cynthia Johnson. Maar het filmpje wat je in Nederland zag op Topop onder andere, daar werd de stem van Cynthia Johnson, die werd een beetje geplaybacked door Debbie Jenner. Die werd later ook nog heel beroemd, vrienden, in Nederland. Funky Town. En het leukste aan zulke programma's, net als bijvoorbeeld de Gouden Oude Club, dat zijn dat we plaatjes draaien waarin je lekker mee kan zingen. En lekker meekwelen als de radio of je pc aanstaat of je tablet of voor mijn part luister je via de tamtam. Maakt me allemaal niks uit, als je maar luistert. En een van die leukste plaatjes, dat is er ook eentje van Niels Daken. O Carol, kan je zo heerlijk meezingen. Ik weet niet of je de volgende uitvoering ook lekker mee kunt zingen. Want ga het maar eens proberen om lekker mee te zingen met de volgende uitvoering van O Carol van Niels Daken. En dan is het deze keer de Hebreeuwse uitvoering.

0: 18 jaar oud was Marianne Faithfull in het jaar 1965 net gescheiden. Ze had net een zoon gekregen in november van 1965 en ze werd de vriendin van Mick Jagger. Dit was een single versie trouwens van Summer Nights, een van haar grootste hits in de jaren 60. In 1958 bracht een band de Jamies, die brachten een singeltje uit dat heette It's Summertime. En in 1972 besluit Mary Hopkin en haar echtgenoot Tony Visconti daar een nieuwe versie van te maken onder de naam Hobby Horse.
1: It

De zomerrit uit het jaar 1973. Het jaar dat ik ook 18 jaar oud werd trouwens. En ik tegen mijn moeder zei van, nou ben ik onderhand wel volwassen hè. Waarop mijn moeder de legendarische woorden zei van, jongen, ik denk niet dat jij ooit volwassen wordt. Ergens moet ik wel toegeven, mijn moeder, ze heeft het toen ook echt wel gelijk gekregen, vrienden. Tony Ilosa.

De hits voor Shocking Blue dadelijk af, vrienden. Het werden niet meer zulke grote hits. Het werden geen nummer 1 hits meer zoals deze. Oh Lord. Nummer geschreven door Robbie van Leeuwen. Het schijnt altijd een beetje een moeilijke samenwerking te zijn geweest tussen Robbie van Leeuwen en Mariska Veres. Er is een hele boek over verschenen, maar daar ga ik jullie volgende keer alles over vertellen. Dit komt uit 1967. Goed, er is Jeff Beck, een van zijn weinige singles. Hi Ho, Silver.

in 1967 uitgebracht op Columbia Records. We draaien hem natuurlijk weer van het originele 45 toeren mono vinyl. Een van de weinige singles van gitarist Jeff Beck. Dat heette High Ho Silver Lining. En ik had het net over Mariska Veres en The Shocking Blue. De samenwerking tussen bandleider Robbie van Leeuwen en Mariska Veres was nou niet altijd optimaal. Robbie van Leeuwen was een hele dominante man. En die wist altijd wel om Mariska Veres toch in een bepaalde hoek te krijgen waarin ze op een gegeven moment helemaal dicht sloeg. Er is 2 jaar geleden is er een heel leuk boekje verschenen over de geschiedenis van Shocking Blue en vooral tussen de samenwerking van Mariska Veres en Robbie van Leeuwen. Dat boek dat heet And Venus Was Her Name en is geschreven door Leo Oldenburger. Echt een heel interessant boek en dan krijg je een hele andere kijk op de hittrein die Shocking Blue eigenlijk was, vrienden. Van 1967 gaan we naar het jaar 1974. En dat doen we met Earth and Fire, Love of Life. En hier werd een heel mooi filmpje van gemaakt van Top Op. En dat moet je maar eens een keer gaan googlen, want het staat op YouTube. En dan moet je maar eens letten op het decolleté van Johnny Kaagman. Oh, glaasje water erbij, alsjeblieft, een glaasje water erbij. Dit is Love of Life uit 1974.

Een hit uit het jaar 1966. De Spaanse band Los Bravos. Vier Spaanse leden. En ze hadden een Duitse zanger. Een zekere Mike Kogel. Black is Black. En ik weet zeker dat dit het favoriete plaatje is van presentatrice Sylvana Simons. Politica is trouwens ook nog geweest. Hè? Jazeker. We gaan naar 1978 en dat doen we met een heel leuk plaatje van de formatie Normaal. Nog op het Kilroy label van Johnny Hoes. Dit is Oh Dearness.

Eurovisie Songfestival van 1983 deden we met Milan Popovic, oftewel Daniel zoals je zichzelf noemde. Hij kwam uit Montenegro, daar heette toen nog Joegoslavië. En dit was een van zijn mooiste hits. Het heette Julie. Tijd om even ruimte te maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk terug met nog een uurtje heerlijk gouden oude club. Met diverse leuke hits uit de jaren 70, een tikkeltje jaren 60 en natuurlijk ook een tikkeltje jaren 80. We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een instrumentaaltje, vrienden. Het is een plaatje uit het jaar 1972. Die band die heet Lieutenant Pigeon. Bestaat uit de twee man, moeder en zoon. Moeke die speelt op de piano en de zoon die blaast op zijn fluitje. Ja, niet zijn eigen fluitje, maar een houten fluitje. En dat nummer dat heet de Moldy Old Doe. En iedereen denkt dat dat over een hond gaat, dog. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Moldy Old Doe betekent niks anders dan beschimmeld oud deeg. It's the dough, vrienden. 1972, dat is de laatste van het eerste uurtje. En dan ben ik bij u terug. Gaat u er nog weer eens lekker voor zitten op Polder op Radio en natuurlijk ook op Radio Bergijk. Voor nog een uurtje heerlijk gouden oude club. Tot!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Luca, schein wir mehr.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: En met toestemming van de Polderpop en Bergijk directeuren gaan we nog één uurtje door met de Gouden Oude Club. Lekkere oude muzikale meukvrienden uit de jaren 60, uit de jaren 70 en uit de jaren 80. Straks onder andere Norman Greenbaum. Oh, die is zo mooi, vrienden. Die is zo mooi. We hebben nog wat van de Status Quo, Tracy Ullman. Even kijken wat ligt hier nog allemaal meer. De Beatles en de Rolling Stones. Maar we begonnen met de eerste grote hit voor Normaal. Uit het jaar 1977. Ron op de Norton en Jacco op de BSA. Dat was Normaal. Een oerend hart.
1: Polderpop Radio met Henkie Pankie

plaatje dat twee keer werd uitgebracht in Nederland. De eerste keer in 1968, toen werd het een hit. En later in 1973 wordt het een keer opnieuw uitgebracht en wordt het weer een hit, vrienden. Steppenwolf en Born to be Wild, een nummer dat een beetje geadopteerd is door al die stoere motorbikers die je regelmatig voorbij ziet racen op een stoere Spartamet of op een Solex, vrienden. Ja, zeker. We gaan een lekker plaatje draaien, vrienden, van Norman Greenbaum. En dan moet ik even een klein verhaaltje vertellen over elektrische gitaren. Een van de meest bekende merken van elektrische gitaren, dat is wel het merk Fender. En de meest beroemde Fender-gitaar, dat is de Fender Stratocaster-gitaar. Onder andere bespeeld door Buddy Holly. Maar ook zo'n beroemde gitaar van Fender, dat is de Telecaster-gitaar. Die was al wat eerder in productie dan de Stratocaster. De Telecaster-gitaar wordt ook gespeeld door Robbie van Leeuwen op het nummer Venus. En natuurlijk ook door werd hij bespeeld door Norman Greenbaum in het nummer Spirit in the Sky. Hij koppelde die Fender Telecaster gitaar aan een Fuzzbox Performer. En dat gaf een heerlijk geluid, vrienden. Dat heerlijke vervormde geluid van de Telecaster gitaar en de Fuzzbox Performer. Spirit in the Sky, we gaan naar 1970 met Norman Greenbaum.

De eerste grote hit voor de Status Quo in het jaar 1968, dat waren de Pictures of Matchstick Man. Status Quo betekent eigenlijk huidige situatie. Band bestaat trouwens nog altijd. En in deze eerste hitsingle van de Status Quo werd een opnametechniek gebruikt die heette flanging. Dat gaf een beetje dat zweverige geluid. Dat zijn twee dezelfde audiosignalen tegelijk afgespeeld, maar dan met een fractie van een verschil van 20 milliseconden. En die geeft een beetje dat zweverige geluid wat we kennen van Pictures of Matchstick Man. We gaan naar Zaandam, vrienden. Daar pakken ze van die hele lekkere koekjes. Maar niet alleen die lekkere koekjes, er kwam ook de Dizzy Man's Band kwam daar vandaan. En dit is een eerste grote hit uit 1970. Het heet Ticket 2.

Niet alleen muziek uit de 70s en de 60s hoor jij in de Gouden Ouwe Club, maar natuurlijk ook uit de 80s. Deze kwam uit het jaar 1983 en die was van de zangeres Tracy Ullman. Was trouwens niet alleen zangeres, ze was ook actrice en ik vind dit een van haar allermooiste nummers, Breakaway. En daar heb ik een foefje toegepast wat vooral door heel veel radiostations in de jaren 60 werd toegepast. Dat is namelijk dat ze de platenspeler gewoon een heel stuk sneller lieten lopen, zodat ze A, meer plaatjes konden draaien per uur en B, dat de plaatjes wat lekkerder klonken. Want ik heb hem hier ook op plus 2% staan en dan klinkt hij zo. Wacht, ik zal hem maar even terugzetten en zo. Dit is Tracy Ullman, zoals ik hem zojuist. Want ik heb hem hier ook op plus 2% staan en dan klinkt hij zo. Wacht, ik zal hem maar even terugzetten en zo. Dit is Tracy Ullman, zoals ik hem zojuist.

Dit zijn wel die plaatjes, daar kan je zo lekker overheen praten. Daarom gebruik ik deze ook regelmatig als een fillertje. Dat is Jean-Jacques Perry. Dat nummer dat heet Giuseppio Perpetuo. Komt uit het jaar 1972. Hè? De synthesizer muziek. We gaan weer naar 1970. En dat doen we met een man die uit Ierland kwam. Hij is helaas een aantal jaren geleden overleden. Heb ik het over Joe Dolan. En die zoekt zijn good looking woman. Wie is uw good looking woman? Laat het even weten. Naar polderpop@gmail.com.

Muziek uit de stal van de Duitse producer Frank Varian. Boni M. Zou eigenlijk Boni Money heten, maar Boni M vond hij later toch mooier klinken. Deze kwam uit het jaar 1978. Een van de grootste hits van Boni M. The Rivers of Babylon. Is gebaseerd uit een aantal psalmen uit de Bijbel. Namelijk Psalm 137 vers 1, 3 en 4. En Psalm 19 vers 14. The Rivers of Babylon. Trouwens een cover, want in 1970 werd dit nummer ook al uitgebracht. Dat is een reggae nummer van een band die heette The Melodians. En die heb ik even voor jullie klaargezet. Die originele versie van Rivers of Babylon uit 1970. Klein stukje even, vrienden.

En mocht u deze versie een keer in zijn geheel willen horen, dan kan natuurlijk altijd even mailen polenpophenk@gmail.com. Dan gaan wij naar 1971. En dat doen we met de debuutsingle van Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Plaatje dat in 1971 niet alleen uitkwam van de Lobo, maar ook van de countryzanger Stonewall Jackson en van crooner Perry Como.

1965 had Paul McCartney een tante op bezoek. En die was bijzonder trots dat haar neefje Paul McCartney zoveel succes had met de Beatles. Maar ze vroeg aan Paul, jullie schrijven alleen maar liedjes over de liefde. Kun je ook eens een keer een liedje schrijven wat over iets heel anders gaat? Bijvoorbeeld een boek. En dat inspireerde Paul McCartney tot het schrijven van dit nummer Paperback Writer. En je weet het, in de Gouden Ouwe Club, als we Beatles draaien, draaien we natuurlijk ook Stones. En van een beetje pingpong stereo van Paperback Writer gaan we naar heerlijk glorieus mono. Want ik ga een track draaien van de allereerste LP die de Stones uitbrachten in het jaar 1964. Ah, Get Your Kicks on Route 66.

plaatje dat eigenlijk in deze tijd niet meer helemaal kan, hè, vrienden. Het gaat over kung fu fighting. Hè. Allemaal van dat fysieke geweld. Hè. Foei, nee, je moet toch allemaal een beetje braaf zijn tegenwoordig. Hè. Oh, ik dacht al, ik heb mijn verkeerde achtergrondmuziekje. Dat was uit 1974 Kirk Douglas. Carl Douglas, sorry. Oh, Kirk Douglas, hoe kom ik daar nou bij, vrienden? Met zijn kung fu fighting. Dat had te maken met de serie Kung Fu. Daarin speelde David Carradine, de kung fu priester Kwai Chang Kane. 63 afleveringen zijn er origineel van gemaakt van Kung Fu. Maar er zijn er door onze Nederlandse AVRO maar 27 uitgezonden tussen december 1974 en december 1975. Ah, dan heb ik een leuke voor jullie klaarstaan. Dat is van de Jimmy Castor Bunch. Dat nummer dat heet King Kong. En als ik dat plaatje draai, dan moet ik op een bepaalde manier moet ik altijd denken aan het geluid van mijn schoonmoeder. Waarom? Nou, dat plaatje begint zo. Een beetje denken aan mijn schoonmoeder. Waarom? Dat weet ik niet.

Ze werd geboren onder een hele andere naam. En dan moet ik even heel goed kijken. Hoe heette dat meisje ook alweer toen ze geboren werd? Leo, die heette eigenlijk Wanda Maria Ribeiro Furtado de Vasconcelos. Dat is een hele mond vol, vrienden. Maar het blijft een heel leuk plaatje. Hè? Amoureux, solitaire. Zit erop, vrienden, voor de Gouden Oude Club. Een beetje een moeilijke uitzending voor me. Want ik zat niet alleen in de studio. Een aantal dagen geleden hadden een paar honderdduizend griepbakcellen besloten om mijn lichaam over te nemen. En die zitten er nog steeds. Vieren daar een heerlijk feestje en daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar grote jongen zijn. En toch gewoon proberen om een lekker leuk programma te maken. We gaan afsluiten met Exception. Heel mooi, het Ave Maria. Kunt u nog allemaal even gezellig mee meebidden als u wilt, vrienden. En ik ben er een volgende keer weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. En muziek uit de 70s, de 60s en natuurlijk ook een tikkeltje 80s. En hebt u verzoekjes? Kan natuurlijk altijd. Zolang het maar geen Nederlandstalige smartlappen zijn, dan vind ik het verder allemaal prima. Gewoon even mailen naar polopophenk@gmail.com. En nou is het mooi geweest, vrienden. Tijd voor een lekkere flinke borrel. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe. Oh, nou weet ik niet meer welke knopjes ik in moet drukken. Even kijken. Oh ja. Kanaal 7 en daarna kanaal 6. Tot dan. Houdoe.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Rob Jette is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jette dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Herman zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op 1 jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 400 kilometer files, wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim 1,5 uur op onthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim 1,5 uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam-Heijplaat. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
10: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

De nieuwe hackersluiter van de week was dat in deze Polderpop 30. We schrijven inmiddels week nummer 19. En die nieuwe hackersluiter van de week, de rode lantaarendrager, is de dame uit Almelo, Ilse de Lange en Get It Right. Vorige week stond ze nog 28 en nu 2 omlaag gegaan en daarover dus terechtgekomen op nummer 30 van deze Polderpop 30. Welkom bij de show. Je weet het, de lijst. Je kan hem meelezen, nalezen, net wat je wilt. Daarvoor kan je natuurlijk eventjes gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat hij afgebeeld, de Polderpop 30 voor deze week. Hebben we nieuwe platen in deze lijst? Jazeker, 3 stuks om helemaal precies te zijn. De eerste komen we zo meteen tegen op 26. De tweede nieuwe binnenkomer op 24. En de hoogste nieuwe binnenkomer op 19. En dan gaan we even kijken naar ons erepodium voor deze week. Staan de platen op dezelfde positie als vorige week? Het antwoord daarop is nee. Geen enkele plaat staat op ons erepodium op dezelfde positie als vorige week. Dat houdt dus in dat we een gloedje nieuwe nummer 1 hebben in deze Polderpop 30 week nummer 19. Het antwoord daarop binnen nu en 2 uur. Maar kan je nieuwsgierigheid niet bedwingen? Dan kan je natuurlijk eventjes gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat hij inmiddels al afgebeeld. De allernieuwste Polderpop 30 voor deze week. De Polderpop 30 met daarin natuurlijk alleen maar Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt niet uit. En deze week is het voornamelijk in het Engels en in onze eigen moedertaal, Nederlands. 30 gehad, dat betekent dat we nu door kunnen naar nummer 29. En daar stonden ze vorige week ook al. Dus gewoon netjes blijven staan op 29. Hier is Rondé en de voicemail. Oh.

Vorige week stonden ze genoteerd op nummer 29 en daar vonden ze een fijne positie om nog een weekje op te vertoeven. Oftewel, ze zijn gewoon blijven staan op 29. Rondé en de voicemail. En op 28 treffen we ook weer een zakker aan. Die komt van 27. Within Temptation en Smash Into Pieces en Somebody Like You.

1 plaatsje verlies deze week in de Polderpop 30. Gezakt van 27 naar 28. Within Temptation en Smash Into Pieces and Somebody Like You. En ook 1 plaatsje omlaag. Van 26 naar 27. Maxime en Babette en hoe dan ook.

0: Vorige week stonden ze nog op nummer 26. En nu gezakt dus naar 27. Maxime en Babette en hoe dan ook. We zijn toegekomen aan onze allereerste nieuwe binnenkomer van totaal 3 platen die nieuw binnenkomen in deze week in deze Polderpop 30. Op nummer 26 de eerste, Fons Veurink. Avond voor in de boeken.
1: Nieuw in de Polderpop 30. Ja.

Het is een avond voor in de boeken. Dat was de eerste nieuwe binnenkomer voor vandaag in deze Polderpop 30 op nummer 26, Fons Veurink. Zometeen bij de hoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag in deze Polderpop 30, dat is bij nummer 19, krijg je van mij het overzicht van alle nieuwe binnenkomers nog een keer. Maar belangrijker eigenlijk is dat je dan ook nog van mij te horen krijgt welke platen er allemaal verdwenen zijn, oftewel door ons zijn uitgezwaaid in deze Polderpop 30. Met andere woorden, welke platen staan daar niet meer in en welke platen hebben dus, zeg maar gewoon plaats moeten maken voor de nieuwelingen. Dus de eerste nieuweling op 26, Fons Veurink. En avond voor in de boeken. Nu 25, die zakt van 24. Davina Michel en Still Champagne.

0: Nog 24 en door het drinken van een glaasje champagne is ze één plaatsje gezakt naar 25. Davina Michel en Still Champagne. En dan nu nummer 24 in de lijst. En dat is de tweede nieuwe binnenkomer voor vandaag in deze Polderpop 30. De man die we kennen van de hits Engelbewaarder. Hij komt uit Groningen, Marco Schuitmaker. En hij heeft een nieuwe plaat uit en die komt nieuw binnen op 24 deze nacht.
1: Nieuw in de Polderpop 30.
2: Jij

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies 1 uur. Er is daar een ongeluk.

0: Ongeluk gebeurt op de A12 Duitse grens Arnhem. Een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
7: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

0: Vorige week stonden ze nog genoteerd op nummer 22. Deze week, en dat is dan de Polderpop 30 week nummer 19, zijn ze één plaatsje gezakt naar nummer 23. André Hazes, tezamen met Robert van Hemert. En samen uit en samen thuis. In deze Polderpop 30 zijn we onderweg naar nog één plaats die nieuw binnenkomt. Die treffen we zo meteen aan op nummer 19. En we zijn onderweg naar een gloedje nieuw erepodium. Want geen enkele plaat is op dezelfde positie blijven staan als vorige week. Met andere woorden, we hebben een nieuwe nummer 1. Ja. Kan je niet zo lang wachten met de nieuwsgierigheid. Je kan je nieuwsgierigheid niet bedwingen, anders gezegd. Je kan even gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat die afgebeeld. De Polderpop 30 voor deze week, week nummer 19. Nummer 21 van vorige week, daar kwam die nieuw binnen, is gezakt naar nummer 22 in zijn tweede week notering. Eén plaatsje verlies voor Damon van Os. Hier is hij met zijn diamanten ring.
1: Dit is de

Vorige week stond hij nog op 21. Sterker nog, daar kwam hij nieuw binnen. En nu in zijn tweede week eentje achteruit gegaan. Dat beloofde niet veel goeds voor Damon van Os en zijn diamantenring. En een behoorlijke val naar beneden toe, om eventjes bij de titel van de plaat te blijven. Won't Fall. 9 vorige week, nu 21. Dat is een klap van 12 plaatsen omlaag. Hoe kan dat? Hier is Direct en Won't Fall.

Waarom zijn zij zo ver gezakt deze week in de Pollen op 30? Wie het antwoord weet, die mag het dan maar doorgeven. Direct van 9 omlaag gegaan naar nummer 21 met Won't Fall. Het eerste overzicht van vandaag van de Pollen op 30. De nummers 30 tot en met 21 krijg je van mij nu even in vogelvlucht. De hekkersluiter van de week, de rode lantaarendrager, zakt van 28. Ilse de Lange en Get It Right. 29 blijft 29, Rondé en de voicemail. En van 27 omlaag naar 28, Within Temptation en Smash Into Pieces and Somebody Like You. Ook één plaatje omlaag voor Maxime en Babette en hoe dan ook van 26 terug naar 27. En de eerste nieuwe binnenkomer op 26 van totaal 3 platen die deze week nieuw binnenkomen. Fons, Veurink en Avond voor in de Boeken. Stil Champagne van Davina Michel gaat er ook eentje omlaag van 24 naar 25. En nieuwkomer nummer 2 op 24, Marco Schuitmaker en Deze Nacht. 22 zakt naar 23, André Hazes en Robert van Hemert. Of is het gewoon Robert van Hemert en Samen Uit, Samen Thuis. Van 21 omlaag naar 22, Damon van Os en de Diamanten Ring. En zojuist nog gehoord, de klapper omlaag van Direct en Won't Fall van 9 naar 21. En dan gaan we nog een klapper naar beneden tegenkomen. Een plaat die vorige week nog op 6 stond en nu patsboom 14 omlaag naar 20. Donnie en Senna, waar blijf je nou?

0: TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Vorige week stonden ze maar liefst 14 plaatsen hoger genoteerd in deze Polderpop 30. En nu knallen ze omlaag naar nummer 20. 14 plaatsen verlies van 6, Donnie en Senna. En waar blijf je nou? Zometeen krijg jij van mij de hoogste nieuwe binnenkomer in deze Polderpop 30. Maar voordat we die gaan instarten, eerst nog eventjes vertellen welke platen er nieuw zijn binnengekomen. En wel, op nummer 26 hadden we de eerste nieuwe binnenkomer, Fons Veurink, Avond voor in de Boeken. En op 24 Marco Schuitmaker en Deze Nacht. 3 komen er nieuw binnen. Dat betekent ook dat er 3 platen plaats hebben moeten maken voor deze nieuwelingen. En wel, de hekkensluiter van vorige week is verdwenen. Die hebben we dus nu bij deze officieel uitgezwaaid. Kensington en Stay. En ook gaan we zwaaien naar Ronnie Flex en Rolf Sanchez. En voor de straten vorige week nog op 25 genoteerd. En nu dus verdwenen uit de lijst. En ook de nummer 23 van vorige week is niet terug te vinden in deze Polderpop 30. John West, de Lange Frans en Alles wat ik zoek. En dan krijg je nu van mij de hoogste nieuwe binnenkomer in deze Polderpop 30, week nummer 19. Op nummer 19, nieuw binnen, Kevin, tezamen met Roxy Dekker. En jij hebt mij.
3: Nieuw in de Polderpop 30.

0: the heart of vanaf de start.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer was dat in onze Polderpop 30 op nummer 19. Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij. En vorige week kwam die nieuw binnen op 19. Nu één plaatsje door naar nummer 18. Hier is Douwe Bob en welcome to the Outcast Town.

rise again. Vorige week dus 19 en nu in zijn tweede week notering 1 plaats omhoog gegaan naar nummer 18. Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. En vorige week op nummer 18, nu 17, Trobby, Fleming en Snelle. En inderdaad, ze zijn wederom een dagje ouder geworden.

Vorige week stonden ze nog genoteerd op nummer 18 en nu gestegen. Eén plaatsje omhoog naar 17. Trobi, Fleming en Snelle en weer een dagje ouder. Zometeen de break van het nieuws in deze Polderpop 30. Maar na die break ben ik weer bij jou terug. Maar dan de bovenste beste 15 van deze Polderpop 30. Week nummer 19. En je weet het, we zijn onderweg naar een gloedje nieuw erepodium. Geen enkele plaats staat op dezelfde positie. Kortom, een gloedje nieuwe nummer 1 staat ook voor jou in het verschiet. Maar Trobi hadden we net, samen met Fleming en Snelle. En nu gaan we Trobi nog een keer beluisteren, samen met Luna en Bilal Wahib. In je bed is de titel van de plaat. Vorige week stonden ze op 15, nu op 16. Wat mij betreft graag tot zo, aan de andere kant van de break.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat twee rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Drie kwartier verdraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht. A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. Een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel tussen Dussen en Maden. Een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
6: Polderpop Radio.
7: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stonden ze nog op nummer 16 genoteerd en deze week één plaats omhoog gegaan naar nummer 15. Mart Hoogkamer en Billy Dans en Gappie Sappie. Welkom terug bij de Polder Pop 30. Week nummer 19, daar zijn we inmiddels alweer in aanbeland en mee bezig. Nog één uurtje te gaan, nog de bovenste beste 14 heb ik voor je klaarstaan in deze Polder Pop 30. En je weet het hè, ons erepodium is compleet veranderd. Geen enkele plaats staat meer op dezelfde positie als vorige week. Dat houdt ook in dat we onderweg zijn naar een gloedje nieuwe nummer 1. De Polder Pop 30, de hitparade van louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt totaal niet uit. En de lijst die is te vinden op onze website polderpopradio.com/nieuws. Voor de break van het nieuws hadden we nog nummer 16, Trobie Luna en Bilal Wahibet in je bed. Die zakte van 15 naar 16. En die hebben dus stuivertje gewisseld met Mart Hoogkamer en Billy Dans. Grappie Sappie ging van 16 naar 15. En vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 17 en nu 3 omhoog naar 14. De Kinderen voor Kinderen. Hier zijn ze met Ola, Olé, Olé.

Vorige week kwamen ze dus nieuw binnen als hoogste die we binnenkomen op nummer 17. En nu een week nummer 2 door naar nummer 14. 3 plaatsen winst voor de Kinderen voor Kinderen. En hola, olé, olé. En Russo en Matti gaan er eentje omhoog. Vorige week 14, nu 13 met Waar de Ladies Zijn.

Vorige week stonden ze nog op nummer 14. Nu stijgen ze één plaatsje naar nummer 13. Russo en Matty en Waar de Ladies Zijn. En ook één plaatsje winst voor Kensington. Living 4 van 13 omhoog naar nummer 12.

Vorige week stonden ze nog één plaatsje lager in deze Polderpop 30. En nu dus door naar nummer 12. Eén winst voor Kensington en Living For. En ook één plaatsje winst voor, er is die weer, Russo. Nu in samenwerking met Emma Heesters. En ze hebben nog steeds een beetje liefdesverdriet. Ik heb ze al een zakdoekje aangeboden, maar dat hebben ze op dit moment nog steeds afgewezen. De nummer 11 voor de komende week.

0: Vorige week stonden ze genoteerd op nummer 12, nu één plaatsje hoger in deze Polderpop 30. En daarover staan ze dus op nummer 11. Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet. 11 gehad, dat betekent dat je van mij nu het overzicht krijgt van de nummers 20 tot en met 11 in vogelvlucht. Met andere woorden, overzicht nummer 2. 6 zakt naar 20, maar liefst 14 plaatsen verlies voor Donnie en Senna. En waar blijf je nou? En de hoogste nieuwe binnenkomer troffen we aan op nummer 19. Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij. Van 19 naar 18, Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. Trobby en Fleming en Snelle, weer een dagje ouder, gaan omhoog van 18 naar 17. Maar diezelfde Trobby, tezamen ditmaal met Luna en Bilal Wahib, In Je Bed is de titel van die plaat, zakken van 15 naar 16. En van 16 omhoog gegaan naar nummer 15, Mart Hoogkamer en Billy Dans en Gappie Sappie. En van 17 naar 14, 3 winst voor kinderen en Ola, Olé, Olé. Arusso en Matti, waar de ladies zijn, gingen omhoog van 14 naar 13. En van 13 naar 12 gestegen Kensington en Living Four. En Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet, die gingen omhoog van 12 naar 11. En dat betekent dat we nu kunnen gaan beginnen aan de top 10 van de Polderpop 30 voor week nummer 19. En die gaat uitkomen in een gloedje nieuwe nummer 1. Maar eerst nog de nummers 10 tot en met 20. 10 tot 20, voor mij. 10 tot 2 gaan draaien. Vorige week 11, nu op 10. Weer omhoog, ditmaal. Deze week Hanna mee en Bluff. Ik ben niet meer bang.
1: Polderpop nummer 10.

Vorige week stonden ze weer buiten de top 10 en deze week keren ze weer terug in de top 10 van de Polderbop 30, week nummer 19. Hanna mee en Bluff, ik ben niet meer bang. En vorige week op 7, nu 9, Samuel Welten en de Bankzitters met Uitslover.

Vorige week op nummer 7 genoteerd, nu 9-2 achteruit voor Samuel Welten en de Bankzitters met Uitslover. En 8 vorige week, deze week wederom op nummer 8 genoteerd in deze Polderpop 30. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit en zij hoort bij mij.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. Het weer, het blijft droog in de

0: Vannacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file en op een aantal plaatsen heb je ook echt veel verdraging nog, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim een half uur verdraging. Het komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim een half uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Houd er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim een kwartier.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort. De klimmer van de week.
1: Dat is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

gek. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 20 in deze Polderpop 30. En nu in week 2, 13 omhoog gegaan. Derhalve dus de klimmer van de week. We vinden ze terug op nummer 7 in deze Polderpop 30, week 19. Lil Klein en Samuel Welten, Maak Me Nou Niet Gek. En vorige week stonden ze op 4. Nu zakt ze naar nummer 6. 2 omlaag voor Zoe Levi, Sluit Me In Je Armen.

0: We gaan niet weg.
1: Vorige week op nummer 4, nu gezakt naar nummer 6. 2 achteruit voor Zoe Levi en Sluit me in je armen. En op 5 is blijven staan Sommieu en Dark Before the Dawn.

0: Vijf vorige week, deze week vijf, oftewel op vijf blijven staan. Son Mieux en Dark Before the Dawn. We gaan bijna beginnen aan ontknoping van deze Polderpop 30. We gaan bijna beginnen aan ons nieuwe erepodium van de week. Maar eerst een plaat behandelen die verdwenen is van het erepodium. Vorige week nog op 3, nu 4. Snelle, laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Vorige week stonden ze nog op ons erepodium en nu dus van het oh zo mooie erepodium gevallen. Van 3 naar 4, snelle en laat het licht aan. Hij was bijna, maar dan ook bijna, de klimmer van de week. Maar het is niet het geval, want Lil Klein en Samuel Welten die gingen de 13 omhoog en hij gaat er slechts 7 omhoog. Maar staat wel op nummer 3 van ons erepodium. Vorige week nog 10, toen kwam die heel snel binnen in onze Polderpop 30. Justin de Wild, hier is hij met Cheerio.
1: Polderpop nummer 3.

0: Vorige week kwam die op nummer 10 terecht in deze Polderpop 30. En nu in week 19 7 doorgestegen en op nummer 3 terecht te komen. Op de onderste treden van ons erepodium. Justin de Wild en Cheerio. En dan zul je misschien zeggen, heeft u ooit eerder een hit gehad in deze Polderpop 30? Het antwoord daarop is ja, met Esmeralda heeft hij al eerder genoteerd gestaan. Dus hij komt niet zomaar in het blauwe hinein hier naar beneden gevallen. Hij is al eerder genoteerd geweest in onze Polderpop 30. Op nummer 3 dus nu met zijn Cheerio. En vorige week nog 1, nu 2. Suzanne en Freek, hier is Halverwege.
1: Polderpop nummer 2.

0: 9.
1: Vorige week stonden ze nog 4 bovenaan in onze pole op 30 en nu dus gezakt naar 2. Suzanne en Freek en halverwege. Voordat we zometeen de nieuwe nummer op 1 gaan draaien, eerst nog eventjes laten horen welke platen er genoteerd staan op nummer 10 tot en met 2. Op 10 gestegen van 11, Hannemee en Bluff, Ik ben niet meer bang. Van 7 omlaag naar 9, Samuel Welten en De Bankzitters en Uitslover. En van 8 naar 8 gegaan, oftewel blijven staan op nummer 8, Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit en Zij hoort bij mij. En Lil Klein en Samuel Welten, maak me nou niet gek, zijn de klimmer van de week, want zij gingen omhoog van 20 naar nummer 7, wel geteld 13 plaatsen winst. En Zoe Levi zakt van 4 naar 6 met Sluit me in je armen. En Son Milieu blijft staan op 5 met Dark Before the Dawn. En van 3 omlaag gegaan naar 4, Snelle Laat het licht aan. En Justin de Wild, nieuw op ons erepodium, van 10 omhoog gegaan naar 3 met Cheerio. En van 1 gezakt naar 2, Suzanne en Freek en Halverwege. Dat betekent dat nu de hoogste tijd is geworden om aan jou bekend te gaan maken wie de nieuwe nummer 1 is in onze Polder Pop 30, weken nummer 19. Vorige week stonden ze nog op 2 genoteerd en nu dus door naar nummer 1. Robert van Hemert, of Robert moet je zeggen, Robert van Hemert en Donnie. En mooi dan nou, heel langzaam schoven ze steeds een plekje omhoog. En uiteindelijk zijn ze nu gearriveerd op de plek die iedereen graag zou willen hebben. De nummer 1 positie in de Polder Pop 30. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende week. Zelfde zender, zelfde tijd.
2: In de Polder Pop 30 tellen we af naar nummer 1.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 3 kwartier vertraging door politieonderzoek.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

mystery.

0: Dat blijft toch gewoon een verbijsterend mooi nummer. Maar goed, het stond ook niet voor niks vier weken op nummer 1 natuurlijk. Afkomstig van Love Over Gold, Dire Straits en Private Investigations 1982. Oké, welkom bij sessie 590.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je onder meer de Fab Four met een compositie van John Lennon, Nederpop in het Limburgs, popnieuws, een Duitse deun en een albumtrack van een trio dat een legendarische Hollandse band voortzet en nieuw leven heeft ingeblazen.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Afgelopen week overleed in Frankrijk Marjorie Koerts, de weduwe van Earl of Fire-gitarist Chris Koerts. Bijna 3 jaar geleden reisde ik af naar Le Chalard, het dorpje in Zuid-Frankrijk waar ze al jaren woonde. Ik interviewde haar en Ella Koerts, die met Gerard getrouwd was geweest, over de legendarische broers voor een muziektherapie special die in december 2023 werd uitgezonden. In haar meer dan 500 jaar oude huis werd ik supergastvrij ontvangen en Marjorie vertelde onder meer ook over hoe zij en Chris bij elkaar kwamen.
2: Ik ken Chris van school. Hij zat op hetzelfde lyceum. En ik was heel erg verliefd op hem, maar hij dacht dat ze hem uitlachten. Hij ging altijd met een klasgenoot, een hele goede vriend van mij, bij mijn oma koffie drinken. En ik met een klasgenootje van mij. En, maar dat, die vriendin van mij, die wist dat ik verliefd op Chris was.
3: Aha.
2: Dus wij kwamen daar 15 jaar, giechelend kwamen we daar binnen. Dus Chris dacht altijd dat we hem uitlachten. Nou, dat is ook niks geworden. En toen, 21 jaar later... mijn neef heeft bij de band gewerkt, hè, Wijnand,
3: ja.
2: En, als roadie. Dus ik zag Chris regelmatig en ik vond hem altijd op feestjes en zo vond ik hem leuker dan alle anderen, inclusief degene waar ik mee was. Het is natuurlijk niet zo gezond, maar oké. Okay. En toen zat Wijnand van, ja, we gaan met Pinksteren, ben heel stijl, gaan we kamperen. En Chris zei van, ik ga niet in de tent. En mijn vanaf dat moment aanstaande ex zei van, ja, maar je kan met Marjorie in de caravan. Dan hoef je niet in een tent, want ik ga niet mee. Ik moet er niet aan denken, al die mensen. Nou, zo is je gekomen, hè.
4: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie. Hier is een van onze hits.

van wat eigenlijk wel wordt gezien als het comeback-album destijds van Earth and Fire uit november 1979. Reality Fills Fantasy. Inderdaad, Weekend stond erop. Maar ook deze, dat was ook de opvolger als single. Veel minder succesvol, maar met een glansrol voor gitarist Chris Koerts. Fire of Love. Straks popnieuws. En de volgende artieste, die wordt in juni 26, maar ze is al 3 keer genomineerd bij de Brit Awards. Dit is van de meest recente album uit vorig jaar, How to Be Human. Cat Burns, and There's Just Something About Her.

Omnibus. De tour door Noord-Amerika van Graham Nash is uitgebreid. De 84-jarige muzieklegende treedt in totaal 36 keer op, met als laatste datum 9 oktober in Pennsylvania. En geloof het of niet, opnieuw hebben de Eagles data toegevoegd aan hun serie optredens in de Sphere in Las Vegas. In september en november verzorgen ze nog eens 6 concerten. De Mavericks hebben een serie optredens aangekondigd als eerbetoon aan hun overleden oprichter en zanger Rauw Malo, die in december overleed. James Otto en Emily West nemen zijn plaats achter de microfoon in tijdens de The Music Lives On Tour, die midden juli van start gaat en duurt tot en met 14 november. En dan is er dus die bevestiging van een nieuw album van de Rolling Stones. We wisten het eigenlijk allemaal al lang. Foreign Tongues, op 10 juli verschijnt het dus. En er is inmiddels een tweede track van vrijgegeven in The Stars.

0: 10 juli dus verkrijgbaar Foreign Tongues, dat nieuwe album opgenomen tijdens de sessies voor Hackney Diamonds uit 2023. En extra leuk natuurlijk, Steve Winwood is van de partij, Robert Smith van The Cure en ook Paul McCartney. En dan, en dat maakt het natuurlijk extra speciaal allemaal, historisch eigenlijk, de laatste opname van een drummende Charlie Watts, blijkbaar redelijk kort voor zijn overlijden. The Stones en In The Stars.
1: Muziektherapie. Das Radio, die je vriend is.
0: En van nieuw werk van de grootste rockband uit de geschiedenis gaan we naar een heerlijk, tuttig liedje uit het begin van de jaren 60.

0: de zong. Later ging ze ook film doen en tv en zelfs theater. Inmiddels is ze al 82. Goed, Connie Froboes dus in de muziektherapie. We gaan weer meer de kant van de rock op. Francis Rossi, eind deze maand wordt hij 77. Push comes to shove.
1: Muziektherapie.
2: Nieuw. Groetje nieuw. Groetje nieuw.

0: Niks spectaculairs, maar helemaal niks mis mee. Push Comes to Shove, nieuw werk van Francis Rossi. En hoe is het destijds bij hem begonnen? Lang geleden natuurlijk inmiddels. Nou, heel simpel. Hij zag op de televisie de Everly Bros. En toen zei hij tegen zijn ouders, voor kerstmis wil ik een gitaar.
1: Muziektherapie, live albumtrack.

0: fascinerend geluid blijft het hebben, ook op het album Trio. Super Sister hoorde je, Robert-Jan Stips, Rinus Gerritsen en Leon Klaassen. En een gloedje nieuwe uitvoering van A Girl Named You. Het volgende nummer was origineel al een hit in Italië. Van zangeres Mina, Grande, Grande, Grande, heette het toen. Shirley Bassey kwam met de cover Never, Never, Never.
1: 1973.

0: Het is onmogelijk je te vergissen als je die stem hoort. Je weet, dat is Shirley Bassey. Never, never, never. En van het Verenigd Koninkrijk gaan we terug naar ons eigen land. Maar we blijven in datzelfde jaar 1973.
1: Muziektherapie.

0: Ik blijf het zo jammer vinden dat er niet gefilmd is tijdens de repetities van dit nummer. Want ik denk dat je niet meer bij zou komen. Maar goed, de Dizzy Man's Band uit Zaandam kwamen ze. 3 keer wisten ze de top 5 van de enige echte te behalen. Waaronder met deze, The Show.
1: Kwart voor.
2: The Fab Four.
0: Het nummer geschreven door John Lennon, eigenlijk opgedragen aan Yoko.
3: Do your thing, man. I'm doing it all the time, I can't keep off it. Okay. What is it? 1, 2, 3, 4. Oh no.
4: What are we doing?
3: Sorry.
4: Don't let me down.
3: Yeah. Is that what we did?
4: I was just into
3: it. Do a nice big tss for me, you know, to give me the courage to come screaming in.

0: gentlemen, let's change the tempo.
1: De Beatles met uiteraard op de toetsen Billy Preston. Don't Let Me Down.
2: Hey, this weekend, where the music is.
3: Muziektherapie met René van den Abelen.
1: We pakken het tweede mini-album van Robin Hazard er is bij uit 1990. Geschreven door Jack Pools, die zo'n beetje alles schrijft. Blijven lopen.

Robin Haasen in deze muziektherapie. Aflevering 590. Mijn naam is René van der Labelle. Volgende week vanzelfsprekend een nieuwe editie. Twee keer verzorgde hij het voorprogramma voor Stevie Wonder, Bob Marley. En dat was geen toeval, want Stevie was een fan van hem. Op zijn album Hotter Than July deed hij dan ook een ode aan Bob. Master Blaster. Graag tot volgende week.

0: volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
1: Radio Meerijk.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè? Ja!
3: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land en in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten, sommige stammen uit de jaren 40. Een melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Polderpop Radio.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Del en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
11: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Heb jij al gehoord van Freestays?
1: Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
14: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
0: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: gedacht, kom, we gaan nog eens even wat anders. Onze vrijdagavond artiest, zoveel plaatjes in een paar minuten. De Stars on 45.
1: Dit is de vrijdagavondshow op Radio Bergijk. Met Albert Staal en Jan-Willem Kroesen. Met onder andere de tranentrekker. De vrijdagavondartiest. Het weerbericht. De vergeten plaat. De spreuk van de week. En nog veel meer fijns. Met in het eerste uur Motown en Soul en daarna een uur lang genieten met Suzy Q. Veel plezier met de Vrijdagavondshow.
0: Ja, ik wens u van harte welkom in dit programma. Wij bedanken Ron Windkap met zijn hitzoeker. En de tijdmachine draaide weer door met Dennis Biebel. Nou, ja toch, dat was het toch. Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Was het wel, ja.
0: En we verwelkomen natuurlijk de luisteraars van Polderpop Radio, ook bij Radio Bergijk. Nou, vanavond de vrijdagavondshow. We zijn er weer tot 12 uur. En vanavond gaan we terug naar 1981. We hebben nog weer hele mooie plaatjes van je bij gevonden, hoor. Dat kan ik je vertellen. En natuurlijk wat nieuws uit dat jaar komt ook nog voorbij. En Suzy Q vanavond om 11 uur. Die heeft het over die poezenbeesten. Weet je, die miauw zeggen.
2: Miauw zeggen, ja.
0: En als je op de straat trapt, dan zeggen ze wat anders. Maar nou, dat zullen we maar niet noemen. Oké, 1981 dus. En we hebben zo nog de top 3 van dat jaar. Laten we eens even beginnen met de muziek. Natuurlijk, dat is belangrijk. Electric Light Orchestra, als ik het goed heb.
2: Staat heb je helemaal goed.
0: Jawel, hè. Ja. Oh ja, Jan-Willem is er ook. Ja,
2: ja, ik ben er ook, Jan-Willem. Ja. En Robert is er ook gewoon.
0: Ja, ja. Nou, fijn. Ja. Electric Light Orchestra, Hold on Tight. En die wilde Kim Wilde en de Kids in America. Blijf luisteren. En als je een leuke verzoekplaat hebt, dan kijk maar even op de website van Radio Bergijk.

Ja, echte muziek uit 1981 hoor Kim Wilde en de Kids in America. En als je wilt weten wat de top 3 van dat jaar is, nou, blijf maar even zitten, want hier komt Jan, top 3 van 1981.

0: Ach ja, de top 3 van 1981 horen we. Op de derde plaats The Police. Every little thing she does is a magic. En op de tweede plaats Anita Meijer, die kwam opdraven. En had voor het eerst een hitje gemaakt. En het heette Why Tell Me Why. En op de eerste plaats, ja, die mooie van Champagne. How About Us. Nou, vanavond dus 1981. Ik zal je vast verklappen. Volgende week gaan we naar 1991. En die week daarop naar 1971. Dus schrijf dat me vast op. En als je denkt, hé, die platen, dat zijn mooie platen. En dan zou ik maar luisteren als ik je was. Goed, van 1981 zijn we dus vandaag. En we gaan straks naar het nieuws van het jaar. Maar we eerst nog even Olivia Newton-John. Die heeft geestelijk iets, ja, even niet in orde.
1: Niet in orde, nee.
0: Zoiets, hè. En de Stray Cats, Rock This Town. En nogmaals, als je een verzoekje weet, nou, kijk eens op de website. Dan kun je een mooie plaat aanvragen.

0: Stray Cats horen we. Laten we eens even kijken naar het nieuws uit 1981. Lezen wij. Griekenland wordt het 10e volwaardig lid van de Europese Unie-gemeenschap in 1981. En op 5 januari is de eerste uitzending van het Nederlandse jeugdjournaal. Ronald Reagan wordt op 20 januari beëdigd als 40ste Amerikaanse president. En tot slot in dit blokje. De Franse hoge snelheidstrein TGV haalt op 26 februari tijdens een testrit een topsnelheid van 318 km per uur.
1: Beetje te hard, vind ik.
0: Beetje erg hard, ja.
1: Ja, vind ik wel.
0: En trouwens, die hoge snelheidstreinen, raampjes zijn niet zo groot, hè. Die zijn wat klein. Weet je waarom dat is?
1: Nee.
0: Nee? Nou, nee, dat is echt waar, hoor. Als hele grote ramen, mensen die zicht hebben over alles, dan worden ze misselijk van die snelheid.
1: Oh, dat
0: dan zien ze alles voorbij flitsen.
1: Dan zit natuurlijk alles voorbij, ja.
0: Ja, daarom zijn die raampjes wat kleiner, dat je dus minder zicht. Je kunt wel naar buiten kijken, maar niet, je kunt niet alles zien. Nou, dat is dus de reden. Oh. Nou, dat is weer het nieuws. We hebben over een uurtje weer wat nieuws voor je. We gaan eens even naar de muziek. En dan gaan we naar BZN, de band zonder naam. Ja, hier uit Nederland natuurlijk, hè. En die Old Callahan. En die hele mooie van Grace Jones. I've seen that face before.

0: Ja, Crazy Horse denkt, wat een gezicht, kom me zo bekend voor. Oh. Heb ik dat toch eerder gezien? Yeah. I've seen that face before. Mooie plaat van Grace. Mysterieuze dame, als je die foto van haar ziet. Ja, dat heeft wel iets, hè? Ja.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar Italië, naar meneer Pino D'Anzio. Ma quella idea. Ik heb, ben Italiaans van mij niet zo heel goed. Ik heb het even opgezocht. Weet je wat dat betekent?
1: Nee.
0: Hoe kom je erbij?
1: Hoe kom je erbij?
0: Wat een idee. Nou, ja, dan weet je het. En die mooie van Michael Jackson. En die man, die kan ook eigenlijk van alles zingen. Een beetje wilde muziek, een beetje soul, een beetje van alles. En deze is helemaal mooi. One Day in Your Life. Die twee komen er nu aan.

One Day in Your Life. Een mooie van Michael Jackson worden we. En als het goed is, hebben we nog twee plaatjes voor het nieuws van 8 uur. Diana Ross en Lionel Richie, Endless Love. En we eindigen met Phil Collins in the Air Tonight. En na het nieuws van 8 uur zijn we natuurlijk weer terug met onze vrijdagavond Read the Stars on 45 met de Star Sisters. Graag tot straks. Ja, kom maar, zet hem maar aan.

0: volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
1: Radio Mayhem.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
12: Polderpop Radio. Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: Ja, ja, onze vrijdagavond, dat is de Stars on 45 met de Star Sisters. En je hoorde de dames Pie.
1: Dit is de vrijdagavondshow met Albert Staal en Jan-Willem Kroeze.
0: Heel welkom terug, het tweede uur alweer van dat programma. We hebben tegen 8:30 natuurlijk onze tranentrekker, ook een uit 81. En het blokje van de vergeten plaat, dan stappen we even van het jaar af. En ja, ik heb het al gezegd, van 11 tot 12 de mooiste hits met Suzy Q. Suzy Q is inmiddels gearriveerd. Goedenavond, Suzanne.
2: Goedenavond.
0: En vanavond gaat het allemaal over poezenbeesten, heb ik begrepen.
3: Ja.
0: Ja, en wat zullen ze zeggen als jij de plaatjes gaat draaien? Dan zeggen ze, mauw, mauw, dankjewel, vrouwtje.
3: Dat denk ik vast wel, ja.
0: En zondag is het moederdag, mannen. Kinderen, als je het bijna vergeten bent, je hebt morgen nog de tijd om gewoon naar de winkel te rennen om een mooi cadeautje voor mama te kopen. En verwen haar maar eens flink aanstaande zondag. En over moederdag gesproken, ja, hebben we iets voor je.

0: Jawel, 1981. Een mooie, leuke plaat van de Nolans Sisters, de dames. En het heet Attention to Me. Ja, dan weet je aanstaande zondag, mannen, wat je te doen hebt, hè. Het ontbijt maken voor moeder. En de afwas doen, eten koken. Of als je verstandig bent, bestel gewoon iets.
1: Ja, dat is lekker.
0: Iets bestellen, heb je ook weinig af te wassen. Ja. En dan kun je het zo in een zakje doen, in een ton slot te mieteren.
1: Weg te mieteren.
0: Een beetje plastic bestek en zo. En dan zeg je, moeders, ik heb afgewassen. Nou, moeder blij, jij blij. Dan speelt je weer een hoop werk. Nou, oké. 1981, daar zijn we dus mee bezig. Straks hebben we nog wat nieuws voor je uit het jaar. Maar we gaan naar die band Rolls Royce, weet je wel, van de Car Wash. We hebben het nou over de RR Express. Rick James. Ja, je hebt van die freaks. Maar je hebt ook van die superfreaks. En nou, daar komt even Rick James iets mee.

0: Mr. Rick James met de Super Freak. Inderdaad, zegt Jan Willem net. Die kwam nog eens een keer voor in een van die afleveringen van de A-Team. Klopt, inderdaad, ja. Had die, die feest, die had een bandje besteld. Had de verkeerde besteld. Toen kwam ze met heel andere muziek aanzetten. Oh nee, dat was weer met andere dingen.
1: Dat was met Dwight George.
0: Goed, oké. Okay. Nog even terugkomen op die moederdag. Ja, aanstaande zondag dus. Er zijn nog twee eredivisie zondagen voordat het seizoen afgelopen is. En dan wordt er zondag alles om 16:45 gevoetbald. Dus ja, als heren, mannen, als je graag naar voetbal wilt, moet je maar even moederslief aankijken of jij wel naar, naar het voetballen mag.
1: Ja, dan misschien moet je moeders maar meenemen of zo.
0: En anders neem moeders mee. Ja, nou, wat gezellig een keertje. Je kan het ook eens een keer meemaken. Ja, en na afloop ga je lekker met moeders uit eten. Ja. Nou, dat is ook een oplossing. En ja, bij Ron Witkamp met zijn hitzoeker heb je ook al het een en ander over moederdag gehoord. En kun je nagaan wat die hitzoeker allemaal niet tevoorschijn kan over. Goed. Zelf over moederdag hebben ze plaatjes. Nou goed, dan gaan wij eens even naar het nieuws kijken. Uit 1981. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die op 12 april een baan om de aarde vliegt. En de achtbaan Python in de Efteling wordt op 12 april in gebruik genomen. Het is de eerste stap in de overgang van een sprookjespark naar een attractiepark. En een twee laatste delen van de Schiphollijn worden op 31 juni officieel geopend. Het zijn de trajecten Schiphol-Leiden en Amsterdam-Zuid-Amsterdam-Rai. En tot slot, een vliegtuig op zonne-energie steekt op 7 juli het kanaal over. Tot zover dit nieuws en over een uurtje hebben we nog weer ander nieuws. Even naar de Queen en David Bowie.

0: beetje een gevaarlijke aangelegenheid, hè? Gedachten lezen. Ja, ja. Ja, dat deed ze eventjes. Viola Wills, If You Could Read My Mind, de 12-inch versie daarvan. 11:09 geweest, tijd voor onze tranentrekker. Ja, en welke zou dat zijn?
1: Ja, ja, ja.
0: Een beetje verliefd is een van de bekende nummers van de Nederlandse volkszanger André Hazes. Het nummer werd uitgebracht in 1981 als eerste single van zijn album Gewoon André. En groeide uit tot een van zijn allergrootste hits. Hoewel Hazes al eerder hits had, zoals Eenzame Kerst, zorgde dit nummer voor zijn definitieve doorbraak bij het grote publiek. In de Nederlandse top 40 bereikte het de 3e plaats en bleef 13 weken maar liefst in die lijst staan.
1: Ja, ja.
0: Het gaat over een man die zich alleen voelt in een drukke discotheek. Hij observeert een vrouw en verlangt naar haar gezelschap, waarbij hij haar toegeeft een beetje verliefd te zijn. Ook al durft hij het niet direct te zeggen en op haar af te stappen. Nou, hoe dat afloopt, nou, we zullen maar even luisteren. Hier is hij dan, onze tranentrekker.
2: Oh, dit is weer zo'n tranentrekker op Radio Bergijk.

0: Bugsfist horen we, Make Up Your Mind Up. Ja, een lekkere plaat uit 1981. Maar we stappen even van het jaar af. Een blokje van de vergeten plaat hebben we nog voor je. En vanavond gaat het over het vervoer.
1: Vervoer, ja.
0: Ja, het vervoer of transport staat voor het verplaatsen van personen of goederen van de ene naar de andere plek. Logisch natuurlijk.
1: Ja.
0: De belangrijkste vormen zijn openbaar vervoer. Dit omvat treinen, bussen, trams en metro's. Zakelijk of goederenvervoer, transport van vracht via de weg, het water of zelfs door de lucht. Nou, met de twee bijna vergeten platen laten wij ons vervoeren. We gaan eens even naar Electric Light Orchestra. Je hebt hem al eerder gehoord, maar het is onder het blokje van vervoer, hoort dit erbij. En The Last Train to London. Een aanstekelijke mix van disco en symfonische rock, wat destijds kenmerkend was voor de nieuwe koers van de band onder leiding van Jeff Lynne. Het bezinkt de frequente treinreizen van de band tussen de opnamestudio's en de thuisbasis Londen. Het is afkomstig van hun album Discovery uit 1979. Nou, de tweede vervoer is de Fast Car. Het debuut van de Amerikaanse Tracy Chapman uit 1988. Het vertelt het rauwe verhaal van een vrouw uit de arbeidersklasse die probeert te ontsnappen aan een cyclus van armoede en alcoholisme en de hoop op een beter leven. De Fast Car staat symbool voor het tijdelijke hoop van het verlangen naar de vrijheid. Nou, stap maar in de trein, in de bus of de fiets, wat je ook wil, daar gaan we.

0: wel met de fast car allemaal weer op plaats van bestemming. Dan kunnen we weer naar ons lijstje toe, 1981. En dan hebben we natuurlijk ook wat Nederlandstalig werk gevonden. We gaan eerst maar eens even naar Kinderen voor Kinderen. Ja. De VARA had het ontdekt dat er een kinderkoor, weet je, van die tennisspeelsters, van die spelers, weet je wel, paard speelt tennis, allemaal van die rollende Aaron. Een beetje zo'n kakbandje, hè? Kinderen voor Kinderen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. En dan die Engelse scheidsrechter Barry Hughes, die in Nederland toen wel eens een voetbalwedstrijd floot. Die dacht, verrek, ik kan ook zingen. Nou, we hebben heel wat, een paar plaatjes gemaakt, zoals deze Barry Hughes en de Coiffeurs. En je moet voorstellen, die man had amper haar op zijn hoofd.
1: Ja.
0: Heeft zo'n plaatje gemaakt, ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Nou, die twee maar eens even laten horen bij de Vrijdagavondshow.

Ja, op naar de doe-het-zelfzaak. Ja, een kamer breed tapijt. Barry Hughes en de Coiffeurs horen we. Nou, nog één plaatje voor het nieuws van 9 uur. En dat is neem dan Grover Washington en Bill Withers. Just the Two of Us. En na 9 uur komen we weer terug met onze vrijdagavondartiest. De Stars of 45. En in een paar minuutjes tijd gaan we alle ABBA-plaatjes draaien. Graag tot straks.

0: volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
1: Radio Mayhem.
2: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Herman zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
9: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: Nou, vind ik knap hoor. En een paar minuutjes alle plaatjes van haar bij onze vrijdagavond. Het is de Stars on 45.
1: Dit is de vrijdagavondshow met Albert Staal en Jan-Willem Kroeze.
0: Ja, derde uur alweer van de vrijdagavondshow. Ja, wat hebben we dit uurtje nog voor je? Nou, die muziek natuurlijk uit 1981. We hebben nog wat nieuws. En natuurlijk de spreuk van de week. En het weerbericht komt ook nog voorbij.
2: Ja, moeten weten of we jas aan of jas uit moeten hebben.
0: Ja, precies. Ja. En nou ja, wat hebben we nog? Oh ja, die twee Duitse plaatjes hebben we ook nog. Ja, we hebben heel wat te doen dit uurtje. En natuurlijk heel veel plaatjes. Laten we eens even kijken naar Shaking Stevens. Die man die die kan nooit van zijn leven stilzitten, hè? Shaking. This old house. En dan gaan we griezelen met de specials. Naar de Ghost Town.

0: Oh jee, The Ghost Town van muziek uit 1981. Ja, en als je denkt, morgen ik verveel me, ik weet niet wat ik allemaal doen moet, nou, dan heb ik wel een tip voor je. Blijf gewoon luisteren naar Radio Bergijk. Om 4 uur het mooie programma van Ron Witkamp weer met zijn radio-review. Ja. Echt een aanrader om daar naar te luisteren. Allerlei onderwerpen met hele mooie muziek. En dan van 6 tot 7 Max Hermans met zijn programma Max Maximaal. Van 7 tot 8 De Haan Draait Door. De lekkerste hits op jouw radio. En dan van 8 tot 10 uur Willem Verdonk mixt door op Radio Bergijk. De mooiste mixjes hoor je op die zender, op dat programma dus van Willem Verdonk. Uiteraard bij Radio Bergijk. Hebben wij een paar mooie uit 1981. We gaan even naar Vienna met die de band heet Ultrafox.
1: Ultrafox,
0: het gaat over Vienna,
1: ja.
0: Over Wenen dus. Ja. En Bobby Vinter nog met die plaat van Hurt. Nou, in 1981 heeft Timmy Euro, had ze al eerder opgenomen. Later dit jaar is het nog een keer uitgebracht. En het heet Hurt. Een hele lange adem, maar met een hele mooie plaat.

0: Ja, moet je maar niet op elkaar stenen gaan staan, want het doet zeer.
1: Dat doet zeker zeer. Ja,
0: heel erg zeer. Ja. We horen ze hoor. Ja, mooi hoor. Team Euro en Hurt. Muziek uit 1981. En nog een nieuws uit dat jaar hebben we ook nog. Het New Yorkse televisiestation MTV begint op 1 augustus 24 uur per dag muziek uit te zenden en schept zo de behoefte aan videoclips bij grammofoonplaten. Ja. En wat dan? Grammofoonplaten?
1: Grammofoonplaten, ja.
0: CD was er toen nog net niet.
1: Nee, dat was er nog niet.
0: Nee. En de presentatie van de Sony, moet ik even, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Mavica of Mavica, is op 25 augustus. En dit is het begin van de digitale fotografie. Een NLM Cityhopper stort op 6 oktober neer bij zwaar weer bij Moerdijk en vallen 18 doden. Triest. En tot slot berichten over het afsterven van bossen op 9 november... wekken in West-Duitsland grote onrust. In de bossen zou de helft van alle bomen ziek zijn door luchtvervuiling en verzuring van de bodem. Het verschijnsel wordt vervolgens in heel Europa geconstateerd. Dat is weer het begin van de ontbossing eigenlijk. Nou, dat is weer het nieuws uit 1981. En dan was even weer naar de muziek, want we hebben nog zat muziek daarvan natuurlijk uit dat jaar. Tom Browne en Funking for Jamaica. En die hele mooie van Roger Daltrey, Without Your Love.

0: trieste aangelegenheid hoor. Roger Daltrey, without your love. We zeggen zonder jouw liefde. Wat moeten we dan? Waar gaan we dan naartoe?
1: Toe.
0: Nou, ja. Ik weet het wel. Vraag je aan Jan Willem, vanmorgen moet de jas aan of uit?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Moet je even kijken.
0: Ja, zo.
3: Wat kun je verwachten? Dit is het vrijdagavondshow Weerbericht.
0: Nou, het koelt vanavond flink af naar de minima bereiken ongeveer 5 tot 8 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt warmer met maxima tussen de 19 en 22 graden. Zondag zijn er door een noordenwind grote temperatuurverschillen van noord naar zuid. Het wordt in het noorden 13 graden, in het zuiden nog 21 graden. En zon en wolken wisselen elkaar dan af. En dan gaan we even naar volgende week kijken. Nou, ja, dan wordt het gaan we echt in een vreselijke dip. Want vanaf maandag gaan we terug naar 12 graden met kans op neerslag van 20 tot en met 50%. Maandag 20, dinsdag 13, woensdag

0: I heard a rumor. En gezien de tijd hebben we nog maar inderdaad tijd voor twee platen in dit uurtje. En alvast bedank ik u voor het luisteren naar de vrijdagavondshow. Straks naar 11 natuurlijk Suzy Kiel met de mooiste cat hit, de mooiste poesie hit van 11 tot 12. Ja, alvast wens ik al de moeders een hele fijne moederdag zondag. En mannen en kinderen, ja, een beetje goed zijn voor mama, niet waar?
1: Ja.
0: Nou, ik zei er nog twee plaatjes voor je in aanbieding. Lionel Richie, Running with the Night. En over the night gesproken, heeft Sandra haar plaatje In the Heat of the Night. Dat allemaal tot 11 uur. Graag tot volgende week. En straks veel plezier met Susanna.

0: Nu volgt een...
1: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
2: Modderpop Radio.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Thunderbolt Radio.
8: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
9: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U
0: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
2: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: Hierin wil een kat zijn. Van Dimmy Cat. Hey, pa, heb je chef uitgenodigd?
1: Dit zijn de mooiste hits die Suzy Q je aanbiedt op Radio Bergijk.
0: Ja mensen, dit zijn de mooiste cat hits met Suzy Q. En ja, dan raad je het al, het gaat over katten vanavond. En u heeft zojuist kunnen luisteren naar Dimmy Cat met Everybody Wants to Be a Cat. Met van de Aristocats. We gaan daarna naar de cat song I Am a Cat Meow. Nou, dat zegt mijn kat dus ook altijd chef. En de kat van vader Babbel, die zeggen dat allebei. Altijd mouw mouw. En Roberto Giacchetti. En, dus, en Scooters. En die houden van hun kat. Elton John heeft een honky cat. En Bohemian Cat. Oh ja, Bohemian Cat Rhapsody.
2: Ja, dat is een heel lang verhaal. Dus eigenlijk die van Queen. Bohemian Rhapsody. Het is een Rhapsody voor de cat.
0: Nou ja, super leuk.
2: Ja.
0: En dan Janet Jackson, Black Cat. En zo gaan we nog wel eventjes door. Hè? Dus ik zou zeggen, gaan we lekker meeluisteren. Met de mooiste catswits. En ik moet daartoe wel heel eventjes ook nog mijn programma zeggen. En wie ik ben. Dit zijn de mooiste hits met Suzy Q. En mijn naam is Suzanne Staal. De dochter van Albert Staal.
2: Nou, dan kan ik je alleen maar aanraden. Als je naar het programma luistert. Pak even een bak met brokjes en een bakje water. En luister heerlijk mee.
0: En miauw mee.
2: En miauw mee.

Ja, u luistert nog steeds naar de mooiste kathits met Suzy Q. En u heeft net kunnen... luisteren naar...

0: want die hebben het over Cool Cats. En Granger Smit, I happen to like cats. Nou, me too. Cat 2-0, please go away. Dus die kat die hebben het liefst dat je ophoepelt. Ja, sommige katten die vinden dat zo. En ja, we hebben nog zoveel leuke liedjes meer over katten. Ik zou zeggen, luister gewoon mee, anders is de tijd op.
1: Nou, over alles over de poezen, inderdaad. Hier komt die kat van de buren.
2: Onze poes en buurmanskatten maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin.

0: Alle poezen weer in hun mandje, want dit waren de mooiste poezenits met Susie Q. En ik hoop natuurlijk dat jullie dat een hele leuke uitzending vonden. Ik vind dit echt persoonlijk een van de leukste uitzendingen. Maar dat komt natuurlijk omdat ik heel veel van katten hou. En mijn lieve kat, die is chef. En de allerliefste vader van mij. Die heeft ook een kat. En dat is Babbel.
1: Babbel, ja.
0: Ja, echt. Maar we zijn echt te gek op katten. En chef, dat is wel even een leuk weetje. Die gaat wel eens mee naar mijn moeder. In zijn kattenbuggy. En dan gaat hij mee op visite bij oma. Nou, maar dit gezegd hebbende wil ik ook mijn vader en Jan Willem even bedanken voor de afgelopen 4 uurtjes die voor mijn uitzending waren. Goed gedaan, heren. En ik zou zeggen, luister lekker dit hele weekend, want ja, het is natuurlijk gewoon een geweldige zender, Radio Bergijk. En zondag tussen 5 en 6 neemt mijn vader weer gas terug. Want zo heet zijn programma. En woensdagavond, ja, vanaf 8 uur, ik zou naar Jan Willem luisteren. Want die heeft van die oude platen, weet je. Nou, dames en heren, tot in volgende week. En heb een hele fijne moederdag. En wees lief voor je moeder. Maar niet alleen op moederdag, maar al en altijd.
2: Oké, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
1: Radio Meerijk.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van de moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland.

0: Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken en bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed.